Ja. Ons maak het lekker. Ons gooi het lekker op die pad. Tegen op de leven. Ja. Als een lekker man. Als hij tijd...